0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

er nog over van mij. Gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd te kort rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Ja, dat dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groter worden. Ik heb nog bij echte vrienden, weet niet waar de rest is. Kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal in Groningen. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Dan het weer, vanavond buien. Morgen begint met regen, later opklaringen en dan wordt het iets warmer.
1: Luister met een lach. Wij kleuren je dag.
2: Omroep Venray.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden.

0: landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd. De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de afrit Kerkdriel is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein ook 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
3: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boxsprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld. En er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden, doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het weer wisselvallig, stevige buien vanochtend. Vanmiddag is het wat vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is de vertraging 5 minuten. En op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
3: Omroep Vendraai.

0: 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
4: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten 2 mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
3: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi.

0: Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen 10 minuten. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Best een kwartier vertraging. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Belfeld en Venlo, namelijk 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
7: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een oproep van een speciale commissie tot openheid werd genegeerd, zo meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig, en het wordt 16 tot 18 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Maastricht Airport is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. En op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Knoopend Leenderheide 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Omroep Venray
3: 90.2 FM.
4: This ain't no disco.

0: BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
1: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
2: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
6: Dat komt door een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
5: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
7: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten

0: en leveren van kleding? De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden? De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints? De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking en er viel periodieke buiige regen. Koud was het niet, de temperatuur is uiteindelijk gedaald naar zo'n 11 à 12 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er valt tijdelijk wat regen, al dan niet in buiige vorm. Halverwege de middag wordt het geleidelijk aan wat droger en komen er opklaringen. En bij voldoende zon halen we nog een maximum temperatuur van zo'n 18 tot lokaal zelfs 20 graden. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuidwestelijke richting.
2: Omroep Venray tipt. Deze week

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 10 minuten vertraging. En op de N280 Roermond-Weert voor de aansluiting met de A2 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Geen tijd om zelf

0: met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
0: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: BTW-vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
1: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De stichting in Stramberooi, die tientallen als grap gedumpte kippen heeft opgevangen, doet aangifte van dierenmishandeling. De Tweede Kamer wil onderzoek naar de gevolgen van hogere vliegbelasting voor kleine luchthavens zoals Maastricht-Aachen Airport. En Daan Baten uit Maastricht is nationaal voorleeskampioen. Hij nam het op tegen kinderen uit alle andere provincies.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
9: Dagverse asperges.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht overheerste de bewolking en er viel periodieke buien geregen. Koud was het niet, de temperatuur is uiteindelijk gedaald naar zo'n 11 à 12 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er valt tijdelijk wat regen, al dan niet in buiige vorm. Halverwege de middag wordt het geleidelijk aan wat droger en komen er opklaringen. En bij voldoende zon halen we nog een maximum temperatuur van zo'n 18 tot lokaal zelfs 20 graden. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuidwestelijke richting.
2: Elke dag, ook voor jou, Omroep Venray.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De stichting in Stramberooi, die tientallen als grap gedumpte kippen heeft opgevangen, doet aangifte van dierenmishandeling. De Tweede Kamer wil onderzoek naar de gevolgen van hogere vliegbelasting voor kleine luchthavens zoals Maastricht-Aachen Airport. En Daan Baten uit Maastricht is nationaal voorleeskampioen. Hij nam het op tegen kinderen uit alle andere provincies.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
6: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
7: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op Pools.nl.
8: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
9: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
8: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ministeries meer beloven dan ze waarmaken. Zo duren rechtszaken nog altijd te lang. Bij Defensie worden aanbestedingsprocedures omzeild en er worden te weinig huizen gebouwd. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Anders kan het COA de veiligheid niet meer garanderen. Een porno-site die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er stonden video's op van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die nu verwijderd. Het weer, vanmiddag geleidelijk droger en vaker zon. Het wordt maximaal 18 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Omroep Venray.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Rijk moet meebetalen aan de noodzakelijke extra beveiligingssystemen voor de drielandentrein van Arriva. Het gaat om het maken van contact met Duitse en Belgische systemen. De stichting in Stramberooi, die tientallen als grap gedumpte kippen heeft opgevangen, doet aangifte van dierenmishandeling. En de Tweede Kamer wil onderzoek naar de gevolgen van hogere vliegbelasting voor kleinere luchthavens, zoals Maastricht-Aachen Airport.
0: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Meerdere organisaties voor dierenwelzijn doen aangifte van dierenmishandeling vanwege de kippenstunt in Brabant. Tientallen hanen werden als grap achtergelaten in de woning van een bruidspaar in het Brabantse Hees. De dieren zijn vorige week opgevangen in Stramprooi bij de stichting Hurmes Dierentours. Dat is ook een van de organisaties die aangifte doet.
1: Omdat het gewoon pure dierenmishandeling is. Dit is geen grap. Dit is gewoon een zeer laffe, gemene daad. Dit waren zeer kwetsbare dieren. Het zijn oude dieren van vleeskuikens uit de industrie. Iedereen, ja, of je moet blind zijn, je kunt gewoon zien dat ze er heel slecht al aan toe waren.
0: De Tweede Kamer wil onderzoek naar de gevolgen van vliegbelasting voor regionale luchthavens zoals Maastricht-Aachen Airport. De VVD denkt dat de hogere belasting in Nederland slecht is voor de concurrentiepositie van de kleine vliegvelden. De reizigers maken massaal gebruik van luchthavens net over de grens, terwijl de regionale luchthavens volgens de VVD geen aanbod van vakantievluchten van de grond krijgen. Maastricht-Aachen Airport zegt blij te zijn met het onderzoek. Daan Baten uit Maastricht is Nederlands voorleeskampioen. Hij won gisteravond in Utrecht de nationale voorleeswedstrijd en nam het op tegen leeftijdsgenoten uit alle andere provincies.
2: Kan je het geloven?
3: Nee, eigenlijk nog niet. Nee, ik denk dat ik nog een nachtje moet slapen.
2: En wel voorlezen vanavond, hè?
3: Ik zal mijn best doen.
2: Of even geen zin?
3: Nee.
0: Daan las een stukje voor uit een boek van Jacques Vriens. In april won hij in Roermond de provinciale voorleeswedstrijd. En in Sittard is een uitgemergelde hond uit een appartement gehaald. Buren hadden de bewoner al dagenlang niet gezien en zagen water uit de woning stromen. Agenten die naar binnen gingen vonden een ernstig vervuilde woning. De hond lag op het bed in de slaapkamer. Het dier is naar een dierenarts gebracht en wordt nu opgevangen. De eigenaar was niet thuis en was ook niet bereikbaar. Het weer, de dag begon met regen, maar later zo goed als droog. Stevige wind en straks bij zonneschijn maximaal 20 graden.
4: Omroep Venray tipt. Deze week het 90-2.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook Beauvais.nl of Facebook.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen de mensen die bijna 60 hanen en kippen dumpten in een tuin van een aanstaand bruidspaar is aangifte gedaan wegens dierenmishandeling. De dieren zijn na hun dumping ondergebracht in Stramhooi om aan te sterken. Arriva heeft voor de tweede keer van de Raad van State gelijk gekregen over geld voor de drielandentrein. Het gaat om 3,4 miljoen euro voor een nieuw beveiligingssysteem. Een gratis kinderkleding pop-up winkel is gisteren geopend in Horst. Op de eerste dag zijn al ruim 500 kledingstukken opgehaald.
6: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
6: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
9: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
10: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
11: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
12: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
13: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
11: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen was het overwegend bewolkt. Er viel af en toe regen, soms een buiige vorm. Maar er waren ook droge perioden. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 16 graden. Er stond een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanmiddag is het aanvankelijk bewolkt. Er valt nog zo nu en dan regen. Maar geleidelijk aan wordt het droog. En later in de middag zien we misschien de zon nog even. Als dat gebeurt halen we een maximumtemperatuur van zo'n 19, lokaal zelfs 20 graden.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen 3 mannen uit Reuver, Venlo en Stijl zijn celstraffen geëist van 1,5 en 2,5 jaar. Dat is voor een uit de hand gelopen familieruzie. Arriva heeft voor de tweede keer van de Raad van State gelijk gekregen over geld voor de drie landentrein. Het gaat om 3,4 miljoen euro voor een nieuw beveiligingssysteem. Een gratis kinderkleding pop-up winkel is gisteren geopend in Horst. Op de eerste dag zijn al ruim 500 kledingstukken opgehaald.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, andere uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, luister je wel?

0: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. Tegen de mensen die bijna 60 hanen en kippen dumpten in de tuin van een aanstaand bruidspaar is aangifte gedaan wegens dierenmishandeling. De aangifte is gedaan door verschillende organisaties en twee getuigen. De dieren zijn na hun dropping ondergebracht in stramprooi om aan te sterken. Het is niet bekend hoe de dieren er op dit moment aan toe zijn. Een gratis kinderkleding pop-up winkel is gisteren geopend in Horst. Klanten mogen 5 kledingstukken meenemen zonder te betalen. En de vraag blijkt groot, want op de eerste dag zijn al ruim 500 kledingstukken opgehaald. Deze mevrouw vertelt waarom zij naar de winkel gaat.
1: Omdat ik 3 kinderen heb en kinderkleding gaat snel stuk, wordt snel vies, kost ontzettend veel geld. En het is ontzettend leuk als je dan op deze manier wat leuks voor ze kan shoppen. Ik weet zeker dat ze heel erg blij worden als ik hiermee thuis kom.
0: Wie gebruik wil maken van de pop-up store moet wel snel zijn. De winkel is tot 30 mei geopend. Arriva heeft voor de 2e keer van de Raad van State gelijk gekregen over geld van het Rijk voor de Drielandentrein. Dat is het traject tussen Maastricht, Aken en Luik. Het gaat om 3,4 miljoen euro die nodig is voor een nieuw Europees beveiligingssysteem. Het ministerie van Infrastructuur weigert dit geld over te maken, omdat het geld alleen bedoeld is voor treinen op het Nederlandse spoor.

0: BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
1: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst. Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen drie mannen uit Reuver, Venlo en Stijl zijn celstraffen geëist van 1,5 en 2,5 jaar. Dat is voor een uit de hand gelopen familieruzie. Venray is voor een verlenging van de noodopvang voor asielzoekers in Oostrum. Daarmee loopt de opvang door tot en met eind 2028. De gemeenten in Noord-Limburg zijn een onderzoek gestart naar het gebruik van milieuvriendelijkere veerponten. Nu wordt er nog gevaren met dieselmotoren.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer, in het oosten nog een enkele bui, verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen en het koelt af naar graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 70 kilometer file. De meeste leveren maar 1 minuutje of 5 vertraging op. Op de A27 naar Breda ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen Noorderloos en Werkendam. En dat geldt ook voor de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de grafische bron. Bedrukken en leveren van kleding, de grafische bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de grafische bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de grafische bron. De grafische bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnenkomende asielzoekers worden gemiddeld pas na 2 jaar gescreend op terrorisme. Officieel hoort de IND dat binnen 2 weken te doen. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft de IND er te weinig mensen voor aangenomen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De politie heeft nog geen verdachte op het oog. Het weer, buien trekken weg en de zon breekt door. Ook morgen wordt het zonnig en dan zo'n 20 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Hendrikje door Ambacht en Dordrecht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten extra. De A50 van Eindhoven naar Arnhem, ook 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp is de vertraging een kwartier. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Ook weer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen 3 mannen uit Reuver, Venlo en Stijl zijn celstraffen geëist van 1,5 en 2,5 jaar. Dat is voor een uit de hand gelopen familieruzie. Venray is voor een verlenging van de noodopvang voor asielzoekers in Oostrum. Daarmee loopt de opvang door tot en met eind 2028. De gemeenten in Noord-Limburg zijn een onderzoek gestart naar het gebruik van milieuvriendelijkere veerponten. Nu wordt er nog gevaren met dieselmotoren.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, voor het knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de N273, Maaseik richting Venlo tussen Ittevoort en Gratum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
4: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
9: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
8: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
10: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. Tegen drie mannen uit Reuver, Venlo en Stijl zijn celstraffen geëist van 1,5 en 2,5 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat ze een locatie- en contactverbod krijgen. Dat is voor een uit de hand gelopen familieruzie. Een vrouw uit de familie zou mishandeld worden door haar partner. Als de familie de partner confronteert, gaat het mis en wordt hij zelf mishandeld. Over 2 weken is de uitspraak. De gemeenten in Noord-Limburg zijn een onderzoek gestart naar het gebruik van milieuvriendelijkere veerponten. De exploitant van het veerbedrijf is vooralsnog sceptisch. De veerboten varen nu met een dieselmotor. Maar vanwege stijgende kosten is het voor het veerbedrijf moeilijk de kop boven water te houden. Nu wordt onderzocht of de ponten bijvoorbeeld met een elektromotor kunnen varen. Venray is voor een verlenging van de noodopvang voor asielzoekers in Oostrum. Daarmee loopt de opvang door tot en met eind 2028. De voormalige evenementenhal biedt plek aan zo'n 350 asielzoekers. Volgens de burgemeester is de aanhoudende druk het signaal dat de opvangplekken nodig blijven. Eind juni wordt er pas een definitief besluit genomen door de gemeenteraad. Een gratis kinderkleding pop-up winkel is gisteren geopend in Horst. Klanten mogen 5 kledingstukken meenemen zonder te betalen. En de vraag blijkt groot, want op de eerste dag zijn al ruim 500 kledingstukken opgehaald. Deze

0: vrouw vertelt waarom zij naar de winkel gaat.
1: Omdat ik 3 kinderen heb en kinderkleding gaat snel stuk, wordt snel vies, kost ontzettend veel geld. En is ontzettend leuk als je dan op deze manier wat leuks voor ze kan shoppen. Ik weet zeker dat ze heel erg blij worden als ik hiermee thuis kom.
0: Wie gebruik wil maken van de pop-up store moet wel snel zijn. De winkel is tot 30 mei geopend. Arriva heeft voor de 2e keer van de Raad van State gelijk gekregen over geld van het Rijk voor de Drielandentrein. Dat is het traject tussen Maastricht-Aken en Luik. Het gaat om 3,4 miljoen euro die nodig is voor een nieuw Europees beveiligingssysteem. Het ministerie van Infrastructuur weigert het geld over te maken, omdat het geld alleen bedoeld is voor treinen op het Nederlandse spoor.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je voor het knooppunt Leendeheide een kwartier vertraging. En de A50 van Eindhoven naar Os tussen Sonnenbreugel en Uden-Zuid doe je er ook een kwartier langer over. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. En de A67 Antwerpen-Eindhoven voor het knooppunt De Hocht 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Omroep Fan rijdt dit. Deze week.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen drie mannen uit Reuver, Venlo en Stijl zijn celstraffen geëist van 1,5 en 2,5 jaar. Dat is voor een uit de hand gelopen familieruzie. Venray is voor het verlengen van de noodopvang voor asielzoekers in Oostrum. Daarmee loopt de opvang door tot en met eind 2028. De eerste ooievaars zijn vandaag uit het ei gekropen in Gennep. Daarbij gaat het om 2 van de 4 kuikens.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 80 kilometer file. Drukste moment van de spits ligt achter ons. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 richting Utrecht. Voor het knooppunt Empel heb je 20 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout.

Luister dan naar de Fantastico's met het nummer Weet je wat jij voor me bent? En nu gaan we verder met het plaatje van Frans Vullings en Johnny Blanco en Voor een kusje van Ai.

0: Je luisterde naar Frank en Colinda met de nummer Die Ogen van Jou. Ja, als je in die uurtjes kijkt, dan zie je de gauw verkocht, of niet, Johan?
1: Ja, klopt.
0: Nu gaan we verder. Het is mijn maand, Maria maand. Heb ik gekozen voor een plaat van Luc van Meeuwen met het nummer Maria.

Ja, geluisterd naar Fietsenvrij met Woele en Boele. En nu gaan we verder met onze legendarische Frank Vaas, oftewel Frank Ferrari, met een prachtig nummer, Monza.

Dat was Frans Bauer met het nummer Mijn hart is alleen voor jou. Nu gaan we verder met onze Limburger Frans Kronenberg en de zink Ciao d'amore.

Dat was Frans Hermans en zangeres Linda met Wat is ik dich niet kind laten gaan. Nu gaan we verder met de Tilburgse zanger Frans Kunst. Frans Kunst. Ja, ben er even vanaf. En de titel is Waarom verdween jij?

Dat was Frans Teunis met de Tango d'Amour. Nu gaan we verder. Ja, het is geen Brabander, het is geen Limburger. Het is Frans van Schaik. En met dat liedje kun je mijn programma worden ze tiet gebleven. Kunt toch tegemoet, hè? En dan gaan we nog luisteren naar het ketelbink.

eerste dag, toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het fokselen lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht, want zieke zee.

Ja, luisteraars. Als ik naar het klas gekeken, dan zie ik dat ik een uurke erop heb zitten. En dan gaan we dadelijk afsluiten met een plaatje van Fred Limpens. En wel, Perdona mi mon amour. En dan krijgen we nog een stukje instrumentaaltje van Boomerang met het nummer Santa Lucia. Namens mijn technicus Johan, bedankt voor het luisteren. We horen ons weer volgende week. En dan zeg ik nog altijd, blijf gezond, houdoe en hoi hoor.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen 3 mannen uit Reuver, Venlo en Stijl zijn celstraffen geëist van 1,5 en 2,5 jaar. Dat is voor een uit de hand gelopen familieruzie. Venray is voor het verlengen van de noodopvang voor asielzoekers in Oostrum. Daarmee loopt de opvang door tot en met eind 2028. De eerste ooievaars zijn vandaag uit het ei gekropen in Gennep. Daarbij gaat het om 2 van de 4 kuikens.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
4: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
3: In Hengelo zijn 2 treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
5: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
3: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Avondavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: Goedenavond, luisteraars. We beginnen weer met de Hutspotavond. 2 uur lang. En natuurlijk met een aantal vaste items. Zoals het recept, zo dadelijk, na de eerste plaat. En het eerste nummer komt weer uit de jaren 60. Ik heb een Feyenoords kwartiertje in het tweede uur. En verder nog allerhande muziek en misschien wel andere zaken. Maar we beginnen dus met 60er jaren muziek. En heel toepasselijk, Begin the Begin, Artie Shaw.

Het is tijd om te gaan koken en we gaan vandaag een vissoep maken met venkel en zwarte bonen. Wat hebt u daar allemaal voor nodig? 3 eetlepels neutrale olijfolie, een gesnipperde ui, 2 teentjes knoflook, fijn gehakt, een blikje tomatenpuree van ongeveer 70 gram, 2 flinke venkelknollen, schoongemaakt en in kleine stukjes of reepjes gesneden, 3 stengels bleekselderij, schoongemaakt en in boogjes gesneden, 2 visbouillonblokjes, 1 deciliter droge witte wijn, 1 eetlepel gedroogde tijm, 2 eetlepels pastis of ouzo, 1 blikje zwarte bonen, uitlekgewicht 130 gram, 340 tot 350 gram pangasiusfilet in stukjes, 150 gram zalmfilet in stukjes, 100 gram garnalen, gare garnalen heb ik het dan over, fijn geknipte blaadjes van een bosje basilicum en wat fruitige extra vierge of olijfolie naar smaak. En dan kunt u daar bijvoorbeeld brood bij eten. Even nog iets over de pastis of de ouzo. Die kan vervangen worden door steranijs mee te laten stoven. Want daar krijg je ook een beetje die anijssmaak. Hoe maken we dit gerecht? Nou, we beginnen met de neutrale olijfolie te verhitten in een pan. Pak de ui en de knoflook 3 tot 5 minuten op een laag vuur. Roer dan de tomatenpuree en daarna de venkel en de bleekselderij erdoor en laat dat samen een minuut zachtjes stoven. Voeg dan al roerend 1 liter water, de bouillonblokjes, de witte wijn, tijm en de pastis toe. En gebruikt u geen pastis of ouzo, voeg dan de steranijs toe. Breng het geheel aan de kook en laat het zonder deksel 6 tot 8 minuten zachtjes koken tot de groenten zachter, maar nog wel knapperig zijn. Roer dan de bonen door de soep en laat die ongeveer een minuut zachtjes meekoken en schep tenslotte de pangasius en zalm erdoor. Draai het vuur uit, sluit de pan en laat de soep 5 tot 7 minuten staan tot de visstukjes net gaar zijn. Voeg dan de garnalen toe en verwarm het geheel nog even door. Proef en breng het zo nodig verder op smaak met zout en vers gemalen peper. En dan kunt u de soep opdienen. U bestrooit ze met de basilicum en in iedere kom een heel klein beetje extra vierge olijfolie eroverheen. En dan, zoals ik al zei, kunt u er brood bij eten. En er zijn heel veel soorten brood die daar lekker bij zijn. Maar u kunt natuurlijk ook iets anders erbij eten. U kunt ter afwisseling nog wat rijst in doen. U kunt er mee in doen of noedels. Er zijn heel veel mogelijkheden met deze maaltijdsoep. En ik wens u heel smakelijk eten. Devenos, dat is de titel van een nummer wat door Tom Engels gezongen wordt.

0: Mies.
1: Mies.
0: Mies.
1: Mies. Mies.
0: Aapnoot Mies.
1: Aapnoot Mies.
2: Ton Engels met het leesplankje op het eind. Aapnoot Mies. We gaan even naar Franstalige muziek Jacques Brel. En hij zingt Une Île.

Venraaismuseum is tot en met 31 mei de tentoonstelling Venraai in kaart te zien. Het is een tentoonstelling die gehouden wordt in de museumzaal en dat betekent dat er entree geheven wordt. In deze expositie staat cartografie, het maken van kaarten, centraal. Vanaf de prehistorie wilden mensen graag weten hoe hun omgeving eruit zag, hoe ze ergens konden komen op hun zoektochten naar voedsel en een veilige omgeving. Geleidelijk aan is de mens dat gaan vastleggen, eerst op kleitabletten en daarna handgemaakte kaarten en nu steeds professioneler. De Romeinen die maakten in onze streken gebruik van de Peutingerkaart. Ontdekkingsreizigers die gebruikten instrumenten als het sextant en kaarten om hun plaats op aarde te bepalen. Militairen gebruiken nu drones om een mogelijke tegenstander in kaart te brengen. De expositie Venraai in kaart besteedt aandacht aan een van de grootste cartografen van deze streken, Christiaan Schrote, die midden 16e eeuw als schilder en cartograaf in Kalkaar werkte. Zijn werk is lang onbekend gebleven. Slechts een jaar geleden zijn ze herontdekt. Slechts een enkeling wist dat het werk opgeborgen lag in de archieven in Brussel en Madrid. 50 jaar geleden zijn deze kaarten herontdekt. Daarnaast toont de expositie een overzicht in kaarten van de groei van Venraai, haar plaats in de regio en het landschap. Van de middeleeuwen tot nu. De kaarten die komen uit het gemeentearchief van Venraai en het depot van het museum. De expositie met kaarten van Christiaan Schrote wordt aangevuld met een keur aan kaarten waarop dus Venraai en omgeving te zien is. De eerste kaarten die waren zeer onnauwkeurig. Plaatsbepaling op grond van astronomische kennis en afstandsmeting op de grond stonden in de kinderschoenen. Op de kaart van Christiaan Schrote staat Venraai voor het eerst als nederzetting vermeld, met kerk en twee kloosters. Uit de 17e en 18e eeuw dateren vooral kaarten die gemaakt zijn om de Venraaise aanspraken op de peel te ondersteunen. Op een oude peelkaart uit 1652 staan de grenspalen centraal. Kortom, voor iedereen die geïnteresseerd is in landkaarten in welke vorm dan ook, is het een interessante expositie. Te zien tijdens de openingstijden van Venraai's Museum en dat is van woensdag tot en met zondag van 14:30 tot 17:00. Bijzonder, dat zijn die kaarten in ieder geval. En bijzonder is ook de titel van het nummer van Veldhuis en Kemper.

Vandaag feliciteer ik ook weer een aantal leden van Senioren Venray Centrum. En ik begin met diegenen die afgelopen maandag 18 mei jarig waren. En dat waren de heer Franke, mevrouw Van de Heuvel, mevrouw Manders, de heer Peters, mevrouw Van de Leur en de heer Joosten. Van harte gefeliciteerd namens Senioren Venray Centrum. En iedereen hoopt dat u een hele fijne dag hebt gehad. A Bailar Calypso, een nummer van Ellie Medeiros.

start de grote musical over de bokkeriers, de bokkenrijders. Maar in 1994, toen bracht de Limburgse groep Carbon een cd uit met als titel De Bokkeriers. De geschiedenis van de Limburgse bende in de 18e eeuw. Gezongen door de groep Carbon. Zo staat het op de cd. Bij die cd hoort een boekje waarin een uitgebreide inleiding op de bokkenrijders wordt gegeven door Jean Inname. En boven het eerste nummer van die cd staat het volgende geschreven. Dit lied staat niet voor niets als eerste op de cd. Het is een soort inhoudsopgave voor wat er gaat komen. Bovendien kan men het zien als een bronvermelding van het idee om een cd te wijden aan het bokkenrijdersfenomeen. Het was inderdaad zittend op een terrasje de oude man die mij op de gedachte bracht. De titel van dit nummer is Toerist in eigen land, oftewel Toerist in eigen land. Er staan nog heel wat meer nummers op en die ben ik van plan om de komende weken te gaan draaien. Gewoon in de volgorde zoals ze op de cd staan. Toerist in eigen land, dat is een nummer waarin iedereen zich wel herkent, denk ik. Alleen deze keer gaat het ook vooral om herinneringen aan de bokkeriers.

Het is weer tijd voor felicitaties. Want gisteren, toen vierden mevrouw Appels, mevrouw Jansbeke, mevrouw Peltzer en de heer Van Daal hun verjaardag. En vandaag zijn mevrouw Verstegen en mevrouw Verploegen jarig. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. Ik hoop dat u gisteren een mooie dag hebt gehad en voor vandaag nog een gezellige avond. Dalida, zij gaat verder met Gigi Lamoroso.

Ja, ik dacht er komt nog even iets achteraan, maar dat was niet zo. Maar goed, dat is nou net hetgene waarmee je platen je kunnen verrassen. We gaan naar Keizer en de Munnik. En zij zingen Kijk me na.

Begin deze week overleed dokter Hoek. Misschien kent u hem beter als Misschien kent u hem beter als dokter Hoek en de Medicine Show. Maar hij trad ook op als soloartiest en later noemde hij zich alleen dokter Hoek. Heel veel mooie nummers en een van die mooie nummers is Sharing the Night Together.

Morgen dan vieren mevrouw Heren en de heer Kempen hun verjaardag. En vrijdag 22 mei dan zijn de heer Van Bentum en de heer Volleberg jarig. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senior.

Jore Van Rij Centrum en een hele mooie dag toegewenst. A Little Piece of Heaven, dat wordt gezongen door Godley & Green en dat wordt dan weer gevolgd door een plekske van geluk. En dat zingt Huub Jansen.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
3: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
3: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
8: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
7: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de grafische bron. Bedrukken en leveren van kleding, de grafische bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de grafische bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de grafische bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
5: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
10: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Hutspotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: En zo beginnen we dan aan het tweede uur van de Hutspotavond. En dat tweede uur, dat beginnen we natuurlijk met een vast onderwerp. En dat onderwerp begint met dit.

En als je dit huurt, dan weten dat het Venrotsketierke of ketier begint. Als eerste natuurlijk een spreuk. En op een 20ste mei, op een van die scheurkalenders van Veldeke Venruy, staat het volgende te lezen. Buiten een straatengel, thuis een huisduvel. Op zijn Nederlands, buiten een straatengel, thuis een huisduivel. En het was een zegswies voor iemand den zich buitenshuis heel sympathiek verdoet, maar thuis een tiran of een heel onaangenaam mens is. Ja, je moet het allemaal maar weten. Al die spreuken die er hier in Venruy zien en waar ze voor gebruikt werden. We gaan in het Venrotsketierke verder met het verhaal van Maart Jansen over zijn oorlogsherinneren en vooral ook de tijd na de oorlog, bevrijding en kort na de oorlog. Allemaal terug te vinden in Venrotse oorlogsverhalen, een boek dat door Mai Volleberg en Jan Stribos uitgegeven is in 2020. We waren gebleven bij het herstel in Venruy en we gaan verder met de restauratie van de beelden van de Sint-Petersbandenkerk. Vlak na de bevrijding is beeldhouwer Piet van Dongen naar Venruy gekomen met de opdracht om de kunstschatten uit de vernielde Sint-Petersbandenkerk zo goed mogelijk te restaureren. Hij had toen al ervaring met het werk, want voordat hij naar Venruy kwam, deed restauratiewerk aan de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Hij en zijn vrouw waren echte West-Brabanders, afkomstig uit Bergen op Zoom. Hij had zijn opleiding gehad aan de Kunstacademie van Antwerpen. Ze gingen wonen in de Noordwoning achter het kerkhof, vlak bij de Eindstraat. Zijn atelier was het Glazen Paleis, vlak achter het schelpoortje op het kerkpad. Mijn vader dan raakte bevriend met hem en ging in zijn wennige vrije tijd naar zijn atelier om ook wat te doen in die richting. En zo had hij van mijn twee oudere zussen en mijn jonger broer een buste geboetseerd. Waarom ik niet aan de beurt ben gekomen, dat weet ik niet. Misschien hadden ze wel niet genoeg klei. Piet van Dongen had alle beelden uit de kerk gerestaureerd en dat waren er heel wat. Maar daarnaast had hij ook uit nieuwe opdrachten beelden gemaakt voor de ganse regio. Zoals bijvoorbeeld het standbeeld van Dr. Poels, het monument in de Vredepiel en veel andere. Ik mocht altijd Geer bij hem zien. En dan deed ik niks anders dan kijken hoe dat hij bezig was. Ik bewaar de beste herinneringen aan den tijd. Wij priezen ons gelukkig met een van zijn werken in ons huis dat we kregen toen we gingen trouwen. Later had hij een groot woonhuis met atelier gekocht in Oostrum, vlak voor het spoor. Misschien heb ik toch iets metgekregen van de kunst van het holtsnijden, want ik ben er zelf op latere leeftijd mee begonnen. Het beste resultaat wat ik daarbij heb geboekt is volgens mij de kopie van een 4 eeuwen oude gevelsteen in Haarlem. Ik bewaar de beste herinneringen aan deze innemende en lieve mens. Verder kan ik nog 2 mensen noemen die zich op kunstgebied en wel met schilderen verdienstelijk maakten. Dat was Petran Vermeulen, broer van de toenmalige keurster van de Grote Kerk, den na de oorlog een nieuwe kruisweg voor de kerk had geschilderd. Daarnaast ken ik de naam van Van Bergen, den ook mijn oma en opa van moeders kant had geschilderd. Ik vond het prachtige schilderijen. Net foto's. Als je dan ook gedachten laat gaan over het onderwijs in Venruy tijdens de bevrijding en de naoorlogse jaren, dan zal iedereen zich verbazen over het aantal scholen dat er in Venruy was. We hebben het dan niet over de kerkdorpen, maar alleen over Venruy Centrum. Het onderwijs is gedurende de oorlogsjaren tot aan de zomer van 1944 zo normaal mogelijk doorgegaan. Na de landing van de geallieerde troepen in Normandië dochten alle mensen dat de oorlog nog maar een paar maanden zou duren.
Dat het niet zo voortvarend liep, had heel wat vervelende consequenties. Zelfs de grootscheepse operatie Market Garden, die de beslissende durststoot naar Berlijn mogelijk moest maken, is uitgedraaid op een debakel en heeft ervoor gezorgd dat de bevrijding voor meer dan een half jaar weer uitgesteld. Dit had tot gevolg dat zeker in Oostregio de kinderen in het schooljaar 1944-1945 niet naar school zijn geweest. Want in oktober weer gans Venray en omstreken geëvacueerd. De meesten kwamen in het voorjaar van 1945 weer terug en vonden heel veel zaken helemaal of gedeeltelijk vernietigd. Natuurlijk was de eerste zorg van de mensen om weer een dak boven hun kop te krijgen. Maar al drie kwam de behoefte aan schoolruimte naar boven. Het was natuurlijk ook een kwestie van prioriteiten. De jongste kinderen dorst. Nou was de leggere jongenschool aan de schoolstraat volledig verwoest. Maar ook het patronaatsgebouw aan de Porterstraat tegenover Hotel de Keizer en Garage Derksen. Op de puinhopen van het patronaat werd toen in allerijl een noodgebouw neergezet met ongeveer 12 lokalen. Het was klaar op het moment dat het neeschooljaar begon. Ik mocht er nog niet naartoe, want ik zou pas in november 6 jaar werden. En toen was de regel dat je op 1 oktober 6 jaar moest zien. Aangezien de bewaarschool, zoals de kleuterschool toen genoemd weer, nog niet klaar was, koos ik ook niet naar de kleuterschool. En de kleuterschool die lei neven de leggere mechjeschool aan de Bezessenweg. En die kreeg voorrang. Ik heb een jaar lang les gehad van juffrouw Nabbe van de eerste klas van de jongenschool. Zij was toen nog vrijgezel en had een kamer in het klooster van de zusters van Sint-Jozef. Iedere woensdag en zaterdagmiddag ging ik als 5- of 6-jarige met mijn tasje naar haar kamer en had ik les van haar. Dan kreeg ik een heleboel huiswerk met, zodat mijn dag gevuld was en ik thuis niet lastig was. De volgende september was ik zo wit dat ik naar de 3e klas koos. En dat mocht wel. Met 5 jaar niet naar de eerste, maar met 6 jaar wel naar de 3e. Want er stond nergens dat dat niet mocht.

de meeste klassen groot. En dat betekende dat de Fürsterei-leerlingen met de neus op het bord zaten. We hebben dan ook in de jaren dat ik op die school heb gezeten, zowel isvrij als, hoe noemde dat eigenlijk als het te weren is om les te geven, gehad. Ik heb 3 jaar in deze school doorgebracht, namelijk de 3e, 4e en 6e klas. De 5e klas van meester Louis Koppers, die was gevestigd in het natuurkundelokaal van de Mulo aan de Charleruisstraat. Het was een prima lokaal en voor de meeste van ons veel dichterbij dan de Poterstraat. De 6e klas van Jan van Heijster was de voorbereiding op de middelbare school. Voor het gymnasium moest het toelatingsexamen doen. Van ons klas waren er 2 die dit examen hebben gedaan. Martin Willems en ik. En allebei zien we geslaagd. Er was nog een school die de oorlog compleet verwoest. Namelijk het pensionaat en het gymnasium en MMS voor meisjes van Jeruzalem. Het klooster van de Ursuline was ook weggevaagd. De eerste jaren na de bevrijding verbleven de zusters en pensionaires in een ander klooster van de Ursuline. En wel in IJsden. De wederopbouw van het klooster en het pensionaat plus de school lieten een tietje op zich wachten. Net als de herbouw van de grote kerk. In september 1950 waren de lessen in het gym en de MMS weer hervat. Pas later heb ik me gerealiseerd dat het gebied omsloten door het kerkpad. De Heuvelstraat, Gaststraat, Mezessenweg en de Hofstraat allemaal in hand van de Ursuline was. En dat daarin 6 scholen functioneerden. Het gym, de MMS, de huishoudschool, de ULO, de Legere Mechjeschool en de kleuterschool. Afgezien van de kleuterschool, allemaal scholen voor mechjes alleen. Daarneven heb ik me nooit gerealiseerd dat Venroy zoveel scholen had. Want Venroy zelf was toen een dorp van ongeveer 10.000 mensen. Menig dorp nou, van diezelfde grootte als Venroy, zou blij zien met zo'n aanbod aan scholen. Neven de hier genoemde scholen beschikte Venroy over een mulo voor jongens aan de Charleruisstraat. Ik heb het dus over begin 50er jaren. Een internaat, een legere school voor jongens en meisjes in het Sint-Jozefklooster. Een bijzondere legere school voor jongens en meisjes, ook in het Sint-Jozefklooster. Een LTS, de legere technische school, die, maar dat weet ik niet zeker, gevestigd was in de buurt waar nou de Schouwburgstad. Een legere landbouwschool aan de Stationsweg, waar nou de verlengde Oostzingen loopt. Toen een onopvallende school onder leiding van meester Wienhoven. Een handelsovenschool voor meisjes en jongens die de detailhandel in won en daarvoor hun middenstandsdiploma moesten halen. Die gingen dan een paar ovenden in de wijk naar school. Een juvenaat voor de opleiding van Nee-Broeders van Liefde. Deze orde van broeders beheerde het Servaasgesticht voor krankzinnige kels. En in Pascalis, op het Spraland in Oostrum, hadden ze een klein klooster voor de opleiding van jonge broeders. En als laatste was er het klein en groot seminarie van de Poters Franciscanen aan de Lunseweg. Aan de rechterkant komen nu de Poterstraat, het internaat en het gym van het klein seminarie. Maar neven het klein seminarie had het gymnasium nog een plaatselijke en regionale functie als vooropleiding voor het volgen van een universitaire studie, namelijk het zogenaamde ex-theriaat. Het groot seminarie was gevestigd aan de linkerkant van de Lunseweg, waar het grootste deel van het Franciscanerklooster zich bevond, inclusief de Poterskerk. Hier kregen de aspirant-Franciscanen nog 6 jaar opleiding in de theologie, filosofie en specifiek katholieke en Franciscaner onderwerpen. In de tussentijd ontvingen ze eerst de subdiakenwijding en daarna de diakenwijding en als afsluiting de priesterwijding. In mijn tijd was het nog een groeiende orde met behoorlijke aanwas. Maar ik heb begrepen dat daarna de aanwas in korte tijd snel is afgenomen. En een gelijke tred haaldend met het katholieke kerkbezoek

in het algemeen. We gaan even wat muziek draaien. En ik vond het nummer Mooier Min Roy van de Bubs, dat ze in 1914, meen ik, in de Venrootse avond van Veldeke Venrooy zongen. 2014. We gaan niet zo weer terug natuurlijk, wat muziek betreft. Dat vond ik dus een mooi passend nummer bij dit nummer.

0: Bert Snijders. Tekst en melodie.
1: Dit verhaal dat eindigt met een epiloog. Nog in studententijd in Delft kwamen wij, Jean en ik, terecht in Arnhem, waar ik ging werken bij de KEMA. We begossen in een flat aan de Kluizenweg, maar na de geboorte van Anne-Marie gingen we op zoek naar een voor ons betaalbare koopwoning. Die vonden we in Renkum en tot op heden wonen we in die gemeente. Zij het niet meer in diezelfde woning. Maar door het feit dat we in Renkum gingen wonen, werden we geconfronteerd met de historie van de regio, namelijk de Slag om Arnhem. Oftewel de operatie Market Garden. Deze actie, die bedoeld was om de Duitsers in een definitieve slag toe te brengen, weer een grote mislukking door allerhande fouten die bij de voorbereidingen werden gemaakt. Het zou te wiet voeren om daar hier meer op in te gaan. En het is ook niet essentieel voor het verhaal. Het feit dat we in Renkum terechtkwamen, samen met ons oorlogsverleden, maakte dat we ons ook interesseerden voor de jaarlijkse herdenkingen die hier gehouden werden. De ganse maand september stond in het teken van die actie. Dat begon en begint nog steeds met de Airborne wandeltocht op de eerste zaterdag in september. Dit is de grootste eendaagse wandeltocht in Europa, waar grote bevolkingsgroepen aan meedoen. Veel gezinnen met vrienden, bekenden en kinderen, lopend of in de kinderwagen, en zelfs hond gingen met. De wandeltocht voert naar de verschillende landingsplaatsen en helpt daardoor de herinnering levend. De eigenlijke datum van de luchtlandingen is 17 september en volgende dag. Rondom deze datum vinden er op verschillende plaatsen in en buiten de gemeente herdenkingen plaats. Luchtlandingen op de Ginkelse Hei, Taptoe in Oosterbeek, maar als hoogtepunt op de zondag op of na 17 september de ecumenische dienst op de Britse begraafplaats in Oosterbeek. In het verleden waren er talloze veteranen bij aanwezig, maar de laatste jaren is dat aantal aanzienlijk uitgedund vanwege hun hoge leeftijd. Een van de hoogtepunten bij deze herdenkingsdienst is de bloemlegging bij ieder graf door kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen uit de gemeente Renkum. Op dat moment werd er menig traantje weggepinkt en ieder jaar, en dit gebeurt al meer dan 70 jaar, werden al deze tradities in stand gehouden. En dat moet zo blijven. Wij als gezin hebben op allerhande manieren bijgedragen aan de instandhouding ervan. Bij de operatie Market Garden waren ongeveer 10.000 soldaten betrokken. Ze zijn hier geland, hebben hard gevochten en hebben na een aantal dagen de strijd verloren. Ze werden wel als helden vereerd, alsof ze de bevrijders zelf waren. Tussen Overloon en Venroy is gedurende de bevrijding stevig gevochten. Er is wekenlang vreselijke strijd gevoerd en uiteindelijk hebben de geallieerden den slag gewonnen, al mochten niet spreken van een Pyrrhus-overwinning. Grote verliezen aan allebei de kanten en van de omgeving was niks meer over. Zo stond er in het dorp Overloon en wie je omgeving geen huis meer overeind. Alles was met de grond gelijk gemaakt om te voorkomen dat soldaten zich in de restanten zijn verschuilen. Vlak na de oorlog ben ik met mijn vader naar Overloon geweest. Die beelden die vergeten hoe ganse leven niet meer. Natuurlijk werd ook hier ieder jaar, net zoals in Oosterbeek, de oorlogshandelingen herdacht. Maar dan op een heel andere manier. En zo had ieder regio zijn eigen manier om de oorlog te herdenken. En ook dat moet zo blijven. Vlak na de oorlog, waarin veel slachtoffers zijn gevallen, ook aan de kant van de Duitsers, werden er initiatieven genomen om de gevallen Duitsers een waardige begraafplaats te geven. De grote initiator van dit geheel was kapitein Timmermans, den voor de oorlog in dienst van het Nederlandse leger was en aan het eind van de oorlog gewond raakte. Waardoor weet ik niet meer, maar hij kwam in Duitse hospitalen terecht. Hij kwam daarbij in contact met verschillende gewonde Duitse militairen die, als zoveel, voor hun nummer waren opgeroepen en in de ene of de andere slag gewond waren geraakt. Met een van hen raakte hij bevriend. Hij raakte getroffen door hun lot. En na zijn ontslag uit het ziekenhuis en na de uiteindelijke bevrijding had hij zich tot aan zijn dood ingezet voor een waardig graf voor de Duitse soldaat. Want door zijn initiatief zien bijna alle Duitse militairen en die op Nederlandse bodem gesneuveld zijn, begraven op een plaats in de gemeente Venray en wel in IJsselstein, een kerkdorp van Venray aan de rand van de Piel. Witte weg, in ieder geval toen, van de bewoonde wereld. In tegenstelling tot de geallieerde begraafplaatsen die op heel prominente en prachtige locaties waren opgericht. En daarbij denk ik dan aan Margraten, Groesbeek, Oosterbeek en Venray. Uiteindelijk is IJsselstein een heel grote begraafplaats geworden en in het begin in de stilte van de Piel. De eerste jaren was de begraafplaats ook niet om aan te zien en kwam er ook niemand. De vrienden en bekenden die ik later heb metgenomen zijn diep onder de indruk geraakt. De begraafplaats ligt achter IJsselstein in de Piel, in een gebied waar vroeger niemand kwam. Als je nou via het hek de begraafplaats binnenkomt, werden al meteen getroffen door de ruist die van dat landgoed uitgaat. Als je dan de algemene informatie hebt gelezen, dan realiseerde O dat hier meer dan 32.000 militairen begraven liggen. Een veelvoud van de andere Nederlandse kerkhoven. Ik hoor jullie al zeggen, ja, maar het waren Duitse militairen. Dan zeg ik meteen daarop, realiseerde je wel dat van die meer dan 32.000 militairen er zeker meer dan 30.000 waren die, als zoveel miljoenen anderen, voor hun nummer moesten opkomen. Ze hadden niks te doen met de nazi-beweging of met de SS. En ik denk dat dat iets is wat wij heel makkelijk vergeten. 30.000 over het algemeen jonge Kels die gedwongen waren om dienst te nemen, zeker aan het eind van de oorlog. Als je dan loopt tussen die eindeloze rijen graven, overvalt u een gevoel van machteloosheid, mededogen en misschien van schuldgevoel. Al die jonge lijvens die nog zoveel verwachtingen hadden, zomaar weggevaagd. Het gaat er niet om of het Engelsen, Amerikanen, Canadezen, Duitsers of Oostenrijkers zien. Het zijn allemaal jonge Kels die niet stonden te wachten om de oorlog ingestuurd te worden. En op dat moment besef ik dat in de regio Arnhem tot op de dag van vandaag gediscussieerd werd of Duitse vertegenwoordigers bij de herdenkingen in Arnhem en Oosterbeek aanwezig mogen zijn. Tot op heden is dat niet gebeurd en dat kan ik niet begrijpen. Jammer, jammer, want je laat zoveel liggen. Na 75 jaar ben je nog niet zo ver dat je Duitse vertegenwoordigers uitnodigt, laat staan, toelaat. Ik zou de organisatoren willen metnemen naar IJsselstein en daarna kijken of ze nog diezelfde mening hebben. Wat zou je het mooi zien als op de jaarlijkse herdenking op de Engelse begraafplaats in Oosterbeek kinderen van basisscholen uit 4 verschillende landen, Engeland, Polen, Duitsland en Nederland, tegelijkertijd bloemen zullen leggen op de graven van Engelsen en Polen. En na afloop van deze herdenking wil ik de kinderen Geer metnemen naar Overloon en IJsselstein. Op dit moment realiseer ik me dat ik eigenlijk aan het schrijven zie voor kinderen en kleinkinderen en niet voor de andere buitenwereld, als ik het zo mag zeggen. Maar het is ook goed voor jullie om te weten hoe ik erover denk. Iedereen mag er het zien over denken en ik zie het kwiet. Maar is dat genoeg? Dat vraagt Maart Jansen zich dus af aan het eind van zijn verhaal over de bevrijding en de oorlog en de opbouw van Venray. We zien aan het eind gekomen van het Venrotskwartierke dat een Venrotskwartier is geworden. En we sluiten natuurlijk af met dit.

En dat was The Duke of Cambridge. En dat werd gespeeld door de Masked Bands of the Guards Division. Engelse orkesten dus. En dan gaan we nu even naar Nieuw-Zeeland.

En dat was het New Zealand National Youth Choir. En zij zongen Ka Waiata Kia Maria. Felicitaties. Jazeker, want ook dit weekend zijn er enkele leden van Senioren Venrijcentrum jarig. En dat zijn op zaterdag mevrouw Zuidhof en de heer Van Hoof. En op zondag mevrouw Lentse, mevrouw Manders, mevrouw Hendriksen en mevrouw Engels. Van harte gefeliciteerd en maak er een heel fijn verjaardagsweekend van. Achtereenvolgens hoort u nu Alonso de Lafayette van Captain Gumbo en Lente van Boudewijn de Groot.

Morgen, donderdag, dan kunt u tussen 7 en 9 uur 's avonds weer luisteren naar volksmuziek met Schwung. Rob Klaassens die geeft u dan weer heel veel informatie over blaasmuziek, muziekkapellen, concerten, festivals, ja, noem het maar allemaal op wat er in de regio en misschien iets verder op blaaskapellenmuziek te beleven valt. Iedere woensdag mag ik een voorproefje geven. En ik kies gewoon iets uit alle muziek die Rob allemaal verzameld heeft. En vandaag heb ik gekozen voor die Grubertaler muzikanten. En volgens mij heb ik er al eens een keer iets van gedraaid. De titel: Im Tagebuch vom Muart.

En het laatste gedeelte van de Hutspotavond kunt u luisteren naar Un Attimo di Pace van Eros Ramazzotti. En Amerika van Frans Pollux. En als er dan nog tijd is, dan hoort u nog wat instrumentale muziek. Dat allemaal tot 9 uur vanavond. En na het nieuws van 9 uur kunt u naar non-stop muziek luisteren bij Omroep Venray. Morgen op donderdag om 6 uur, dan beginnen de gesproken programma's weer. En dan kunt u van 6 tot 7 luisteren naar Florissant. En om 7 uur naar Volksmuziek Mitschwung, dat duurt tot 9 uur. Daarna non-stop muziek tot op vrijdag de gesproken programma's weer beginnen. Ik wens u nog een hele fijne avond en hoop dat u volgende week weer naar de Hutspotavond luistert. Tot de volgende keer.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee koopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
7: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
6: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was het aanvankelijk bewolkt. Er viel nog af en toe wat regen, maar halverwege de middag werd het geleidelijk aan droog en kwamen er opklaringen. De maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 19, op een enkele plek 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Komende avond en nacht, dan is het vrij helder. Er zijn nog enkele wolkenvelden. Koelt af naar zo'n 9 graden als minimumtemperatuur. Het blijft droog. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. En dat wordt maximaal zo'n 23 graden.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
2: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Joeri Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar... toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. En velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En hopen ze dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen.